0: is dus een alarm wat aan de hintergrond teunt.
1: Ja, dat is zo geil. Het brandt.
0: Aber tatsächlich.
1: Studio brandt.
2: Tatsächlich.
1: Yes, Studio brandt. Yeah.
3: Radio Stadtfilter.